0: Goedenavond allemaal, van harte welkom. Dit is de NBO, de Netherlands Broadcasting Organization. En wij zijn blij dat u weer bij ons bent en ook Wil is hier aanwezig.
1: Ja, goedenavond Gerry, goedenavond luisteraars. We gaan er weer een gezellig programma van maken. We zitten hier tot vanavond 10:30.
2: Ah, kom op jongens, laat even z'n allen doen. 1, 2, 3.

0: Ik heb de hele nacht aan jou gedacht. Dat was het laatste van een potpourri van liedjes dat gezongen werd door Danny Christian.
1: Ja, dan hebben we nu een verzoekje binnengekregen van onze trouwe luisteraars Pam en Noel. En we draaien van BZN, Will There Be a Time?

De minderheidscoalitie van D66, VVD en CDA is het maandag na moeizame onderhandelingen eens geworden over de begroting voor volgend jaar. De plannen worden op Prinsjesdag bekendgemaakt. Steun in de Kamer is niet verzekerd, want er ligt nog geen deal met de oppositie. Het kabinet heeft maandagavond in een speciaal ingelaste ministerraad een klap gegeven op de begroting. De plannen zijn voor advies naar de Raad van State gestuurd. Wij hopen op brede steun in de Kamer, zegt premier Rob Jetten. Het kabinet wilde het liefst afgelopen vrijdag al een akkoord sluiten, maar twee dagen eerder bleek dat de coalitie het onderling nog niet eens was. De begrotingsonderhandelingen verliepen daarom enorm rommelig. Het kabinet heeft 5 extra locaties aangewezen waar de bouw van 30.000 woningen de komende jaren moet worden versneld. Het gaat om wijken bij Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. De plekken worden aangewezen als zogenoemde nationaal grootschalige woningbouwgebieden. De betrokken gemeenten krijgen hulp van het Rijk, zodat er onder meer snelle vergunningen kunnen worden afgegeven. De bouwlocaties zijn overigens niet nieuw. Er liggen al plannen klaar voor de bouw van duizenden woningen. Bovendien spelen stikstofbelemmeringen hier geen rol en is er voldoende ruimte op het stroomnet. Burgemeester Juri Minses van de gemeente Heumen roept de inwoners van Overasselt en omgeving op rustig te blijven na dreigbeelden die in de media circuleren. Minses zegt dat de onrust in zijn gemeente toeneemt na de geweldsuitbarsting van dinsdag. Volgens verschillende media was dinsdag het doelwit van het geweld bij een huis in Overasselt. Daarbij werd een 51-jarige man uit Wijchen doodgeschoten. Naar verluid was hij daar om het huis van G te bewaken en 2 politieagenten zijn gewond geraakt. Een kudde paarden heeft gisteravond enige tijd over de A9 gedraafd, schrijft Rijkswaterstaat op X. De Wijkertunnel richting Alkmaar was daarom afgesloten, terwijl de paarden van de weg werden begeleid. Rond 19.45 kwam de melding binnen van een kudde paarden op de snelweg, zegt Rijkswaterstaat tegen UNL. Iets voor 20:30 is de tunnelbuis weer vrijgegeven. De politie heeft in Bunschoten een man aangehouden die met een bijl door het centrum liep. Agenten hebben bij de arrestatie schoten gelost. De verdachte raakte bij de arrestatie gewond. De man sloeg op de vlucht toen de politie ter plaatse kwam na een melding van een dreigende situatie op het Zeilmakersplein. Agenten zetten de achtervolging in en arresteerden de man. Daarbij schoten de agenten. De verdachte raakte gewond en wordt aan zijn verwondingen behandeld. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact gekregen met een Nederlander die na de overstromingen in Nepal als vermist was opgegeven. Het lot van 2 andere Nederlanders is nog altijd onduidelijk. In totaal worden na de overstromingen van vorige week in totaal nog duizenden mensen vermist. De vrouw met wie het ministerie contact heeft, woont in Nepal en bevond zich vorige week in het rampgebied in de Himalaya. Inmiddels is ze in de Nepalese hoofdstad Kathmandu, zei minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen in de marge van een overleg in Ierland. Hij sprak van goed nieuws, maar deelde verder geen details.
Bij een 39-jarige vrouw uit Amstelveen is het West-Nijl-virus vastgesteld, bevestigt de GGD Amsterdam, na berichtgeving door AT5. Volgens de regionale omroep heeft ze het virus opgelopen in Nederland en kreeg ze een hersenvliesontsteking. De GGD bevestigt dat er een besmetting is gemeld in de regio Amsterdam, maar doet geen uitspraken over de leeftijd van de vrouw of de hersenvliesontsteking die AT5 noemt. Zo'n ontsteking komt maar bij 1% van de besmettingen voor. Het is de vierde melding van het West-Nijl-virus in Nederland dit jaar. Meer ouderen kiezen ervoor om langer thuis te blijven wonen. Daardoor verandert de rol van zorginstellingen waar mensen steeds korter verblijven. Bij 1 op de 5 instellingen leidt deze trend tot een daling van het aantal cliënten. De Nederlandse bevolking wordt steeds ouder en daardoor hebben steeds meer mensen zorg nodig. Maar waar en hoe ze die zorg ontvangen, verandert in rap tempo, blijkt uit nieuwe cijfers van het RIVM. Meer mensen blijven langer thuis wonen. Het aantal ouderen dat thuis langdurige zorg ontvangt, steeg van 34.000 in 2018... naar 78.000 in 2024. De aard van de thuiszorg werd gemiddeld genomen ook steeds zwaarder. En afgelopen zomer was de warmste ooit in Nederland en verschillende andere Europese landen. Zelfs voor een opwarmende aarde was dit erg heet, zegt meteoroloog Berend van Straten van Weer Online. Samen met de droogte zorgde de hitte door heel Europa voor oversterfte en grootschalige natuurbranden. De meteorologische zomer liep op 1 september af en een groot aantal weerinstituten in Europa concludeerden de afgelopen dagen hetzelfde. Dit was de warmste zomer ooit. In Nederland zagen we ook de warmste zomer sinds het begin van de metingen in 1901. Het KNMI benadrukt dat het naast uitzonderlijk warm ook opvallend droog was. Landelijk lag het gemiddelde op ongeveer 170 mm neerslag, terwijl dat normaal 224 mm is. Spanje beleefde door de hitte de dodelijkste zomer. Er zijn ruim 5000 doden aan de hitte toegeschreven. En dan het weer in Nederland. Morgenochtend verloopt onstuimig met veel wind en een regengebied dat over het land trekt. Vooral in het noorden is het van tijd tot tijd kletsnat. De temperatuur ligt tussen de 18 en 22 graden. Zaterdag kan in het noorden regionaal nog een enkele bui vallen. Op de meeste plaatsen stapelwolken en zonnige perioden. Zondag en maandag 22 tot 26 graden. Voor Adelaide de komende dagen hier en daar een bui. En het blijft tussen de 17 en 19 graden. Tot zover dit nieuwsbulletin.

0: En zo luister je naar Anita Meijers, die daar dat lied zong van Memories van The Cats. Cats is de musical, geloof ik, hè, Wil?
1: Ja.
0: Jij weet alle musicals.
1: Nou.
0: In Nederland komt er weer een nieuwe musical.
1: Ja? En,
0: ja, ik moet er nog even over nadenken waar die precies over ging.
1: Ja, vaag heb ik dat gehoord. Ja, inderdaad. Ja.
0: Maar Joop van der Ende productie. Ja.

Als ik ga, dat werd gezongen door een Belgische zanger en hij heet Luc Steno. Straks hebben we een verzoekje, maar we gaan eerst nog even luisteren naar een liedje. En dat was een van de eerste van Frans Bauer.

0: Ja, dat was Lied verloren en dat was inderdaad de doorbreker voor zijn carrière. En dat is hij nog steeds blijven doen. Op het ogenblik is het een heel leuk programma over de bouwers. En daar heeft zijn vrouw heel wat te vertellen, hoor. Zij moet al die jongens opvoeden. Die zijn opgevoed en nou komt er een klein bouwertje bij.
1: Oh God.
0: Een kleinkind. Ja.
1: Leuk.
0: En zegt, ik moet er wel aan wennen om opa te worden.
1: Hopen dat ze een meisje krijgen.
0: Het is een meisje.
1: Die baby?
0: Ja.
1: Oh. Dat, nou, is dat al lijkt gezegd. Me wel goed met al die jongens. Ja. Maar goed, we gaan naar een verzoekje toe.
0: Ja.
1: En dat is voor Harry van Vliet. En we draaien van voor Harry van Harry Dekker. Jacker. Harry. OO Den Haag.

Wat leg ik toch te dromen? He? Want Den Haag is in de jaren zo veranderd. Voor mij toch veel te vroeg, joh. En dan die Babylon. Moest dat er trouwens eigenlijk nou wel zo nodig komen? Zo komt die ooievaar op de Vijverberg. Dus never nooit meer terug, hè?

0: Wel was hij geen hagenees. Ja, Harry Jekkers met het Haagse liedje. Wil.
1: Ja, we gaan even naar de paspoorten weer. Dat betekent als ik het over paspoorten heb, dat wij vragen of u een donatie wil doen aan ons. We vragen eigenlijk altijd $10 in een envelop. U kunt er ook meer in doen, maar $10 is al voldoende. En dat vragen we eigenlijk of u dat elk jaar zou willen doen. Om ons te willen steunen hier in ons Nederlandstalige radioprogramma. Wat wij voor u neerzetten van 9 tot half 11. Dat zo'n programma kost geld.
0: En meer geld en meer geld.
1: En meer geld en meer geld. Net zoals zeg maar de tomaten en de bananen omhoog gaan. Gaan ook de prijzen hier omhoog in de studio. Dus wij vragen u dringend om ons te ondersteunen. En $10 of meer aan ons te betalen. En dat stuurt u dan in een envelop naar NBO 10 Barben Place Adelaide 5000. En daar zullen we heel blij mee zijn als u dat doet. Wij geven u een nummer. En daar kunt u elke week meedingen voor een fles wijn. Het gaat deze week om het volgende. Om 20967. 20967 of 01886. 01886. Heeft u een van deze nummers? Bel ons dan even hier in de studio. Dat nummer is 82117066. En laat ons dat weten. Dan zorgen wij dat er bij de receptie een fles wijn voor u klaarstaat.
0: Dankjewel. We gaan naar Wim Sonneveld.
2: Ome Thijs de glazenwasser had met

biertje of een drietje. En uiteindelijk bracht de radio de tijding van belang. Ome Thijs had alle uitslagen in wild sportieve drang. Kuste hij voor het eerst na jaren.

0: Mathijs heeft de pijs in de voetbalpool.
1: Alle buren leefden mee en ome Dirk sprak sympathiek. We gaan lappen voor een bloemstuk, maar hem allemaal een piek. Het werd de witte arendskelken, want dat vonden ze zo chic. Met een zilveren lint eraan, met rust in vrede. En de bakker hield een aanspraak over voetbal wel en wee. En hij sprak nog over Feyenoord, maar kwam er niet verder mee.

modeste. En... Dat is nog nooit gebeurd, weet u dat? Na het tweede couplet nog nooit gebeurd. U bent muzikaal. Geweldig. Tante Mietje had intussen met een joviaal gebaar lallend door het huis geroepen, rammen jullie alles maar. Want ik heb al zo lang genoeg van dat wormstekig meubelhaar. Morgen ga ik me in de nieuwe spullen steken. We verhuizen naar de Goudkust en daar kopen we een flat. En ze nam een trijpenstoel en gaf een dreun op het buffet. Godzijdank riep opoe juichend en ze stapte uit haar bed. En begon meteen het alkoefje af te breken. Zij dacht niet

0: te leuk, hè?
1: Toen het feest op volle gang was, kwam er een harmonica. Want er is geen feest compleet, zei ome Thijs zonder bal na. Bal na wat, zei tante Truitje. Bal na dit, zei tante Da. En ze schonk een bloemenvaas vol ouwe klaren. Toen bij het ochtendgloren iedereen verzadigd was van het vocht, heeft een vuilnisman de lege flessen bij elkaar gezocht. En die heeft toen van het statiegeld een buitenhuis gekocht.

Even zag het er naar uit dat ome Thijs het leven liet. Maar toen hij er zo zag janken, zei: ouwe, huil maar niet. Want ik heb nog steeds twee handen aan mijn lijf. Zo

0: Wel, dat was het heerlijke leven van ome Thijs, dat een beetje een downturn had aan het eind. Helaas, niet gewonnen. Nou ja, ik heb $9.20 gewonnen. En geweldig. Dat betekent dat ik, als ik volgende keer weer mee zou doen, dan moet ik geloof ik 15 cent of ietsje meer bijbetalen. Nou, dat is toch ook al wat. Wil, wat heb jij?
1: We gaan naar de Eredivisie. We gaan naar FC Utrecht, PSV 1-6. Feyenoord, ADO Den Haag 2-2. Willem II, SC Heerenveen 2-2. Telstar, Ajax 0-4. SC Cambuur, FC Twente 1-4. Excelsior, Sparta Rotterdam 2-1. PEC Zwolle, NEC 1-3. AZ, Go Ahead Eagles 5-2. FZ Groningen, Fortuna Sittard 2-3. Met een 4 gespeelde wedstrijden is de tussenstand als volgt. Nummer 1 AZ 12 punten. PSV, ik volg dan met 10. Feyenoord met 8. Ajax met 7. Maar die staat gelijk met Ajax, Go Ahead Eagles en Fortuna Sittard. Alle 3 7. NEC is een 6 gelijk met Excelsior, FC Twente en FC Groningen. Heerenveen heeft 5, Sparta Rotterdam 4, Telstar 3, PEC Zwolle 3. En hebben we 1 punt voor Willem 2. En dan ADO Den Haag en FC Utrecht ook 1 punt. En helemaal onderaan met 0 punten is SC Cambuur. En dit waren de uitslagen van de Eredivisie met dank aan Jan van der Belt.
0: Ja, Jan heeft nog ietsje meer gestuurd en dat was de eerste divisie. FC Eindhoven, Heracles 1-3, Venlo Emmen 4-0, De Graafschap Almere City 1-4, Jong Ajax tegen Helmond Sport. Dat was 3-2. Den Bosch, Vitesse 1-4. En Volendam, Dordrecht 6-1. Jong AZ, MVV 1-2. Toppels, Jong Utrecht 1-2. Roda JC tegen NAC Breda 2-2. RKC Waalwijk, Jong PSV heeft ook gelijk gespeeld. Hetzelfde 2-2. Bovenaan staat Heracles met 4 wedstrijden, 12 punten. MVV precies hetzelfde. En dan op de derde plaats Almere City met 4 wedstrijden en 10 punten. Dan Vitesse op de zevende plaats, 4 en 7. Rode JC ook 4 en 7. En NAC Breda staat ook zo aan de... Onderaan Helmond Sport heeft 4 wedstrijden met 2 punten. De Graafschap op de 19e plaats 4 wedstrijden met 1 punt. En Jong Utrecht heeft er zelfs al 5 gespeeld, maar helaas 0 punten. Ja, nogmaals dank aan Jan van der Belt, die wel enthousiast bezig is met de voetbal. Wel, ik geniet er ook van, moet ik echt wel zeggen. Wij gaan door met een volgend liedje.

0: En zo luister je naar een liedje dat gezongen werd door Pascal Redeker. Wij met z'n twee. Wil.
1: Ja, dan een verzoekje voor de... Of zijn we nog niet aan de verzoekjes toe? Nee, we gaan eerst even iets anders lezen. Als mensen heel gemeenschappelijk met elkaar omgaan, zegt men wel dat er een sfeer is van oude jongens krentenbrood. Het contact verloopt heel gemoedelijk en in een gezellige sfeer. Vaak omdat de personen in kwestie elkaar al heel lang kennen. Alles is dik in orde. De herkomst van deze uitdrukking is niet helemaal duidelijk. Maar er wordt gesuggereerd dat hij ontstond in de soldatenkringen. En vandaag de dag minder bekende variant is goede jongens, goede soep. Nou, die heb ik nog nooit van.
0: Ja, we zeiden dat heel vaak tegen iemand. Die heeft toevallig Hein met zijn voornaam en die noemt wel altijd goede soep.
1: Ja. De wat oudere jongeren denkt bij de aanduiding oude jongens krentenboot mogelijk ook nog aan het televisieprogramma van het humoristische duo van Cote en De Bie. Ja, daar ken ik het ook van. Maar ook lekker krentenbrood. Oh, heerlijk.
0: Jammer. Hè? Goed, we gaan naar een liedje dat gezongen wordt door Frank Galan.

0: Ja, dat was dan Frank Galan. En daar gaan we nu naar eens luisteren. Wat Wil altijd zeggen. Ja, we gaan... Dat ze iedere week doen. Maar we doen
1: ja,
0: iedere
1: wat
0: week,
1: we iedere week doen, muziek. Dames en heren. U weet het al. We draaien iets voor de mensen die ziek zijn. Die zich misschien wat eenzaam voelen. Die alleen zijn. Voor deze mensen draaien we altijd een speciaal instrumentaal muziekje. En deze keer is het van de Sweet People. En het heet La Forêt Enchantée.

0: Ja, heerlijk met de vogeltjes op de achtergrond.
1: Ja, als iemand een bijzondere prestatie neerzet, wordt wel gezegd dat hij of zij een huzarenstukje heeft geleverd. Waar komt die uitdrukking vandaan? Huzaren waren van oorsprong Hongaarse ruiters in het Oostenrijkse leger. Het woord is afgeleid van het Hongaars huzar. De Hongaarse huzaren vielen nogal op vanwege hun kleurrijke uniformen, maar ook door hun moed. Ze streden aan de 16e eeuw aan de zijde van de Oostenrijkers tegen de Turken en werden onder meer ingezet om vijandelijke gebieden te verkennen. De huzaren werden uiteindelijk zo bekend dat ook militaire eenheden in andere landen ook wel huzaren werden genoemd, hoewel daar in de verste verte geen Hongaar te bekennen was. Meestal ging het om eenheden licht bewaakte ruiters. Een bekend Nederlands voorbeeld is het regiment Huzaren van Bordeel. Maar we kennen ook in Nederland de huzarensalade. Een salade van aardappel, rundvlees en mayonaise is mogelijk ook afkomstig van de Hongaarse ruiters. Een verhaal vermeldt dat de salade door de huzaren werd gemaakt voorafgaande aan hun verkenningstochten. Om tijdens hun operaties op vijandelijke niet op te vallen, wilde men geen vuur maken. En want ja, om die reden maakte men toen vanaf in die tijd al een koude salade. Dus een huzarensalade. Nou, wij kennen in Nederland honderden variaties op de huzarensalade.
0: Zeer zeker.
1: Iedereen maakt het weer anders.
0: Ja.
1: Maar goed, we gaan van hieruit gaan we naar een verzoekje van een trouwe luisteraar, van Jan van der Belt. Die vraagt voor zijn Ricky van Lee Towers Hand in Hand.

0: Nou, dat was een andere hand in hand dan we verwachten. Maar dat werd dus gezongen door Lee Towers. Lee Towers, die dus ook een oer-Rotterdammer is. En daardoor dacht ik, er komt het lied van Feyenoord. Maar dat was niet zo. Jan dacht dat misschien ook. Ik weet niet. Goed, wat heb jij daar, Wil?
1: Nou, we gaan eens kijken naar de eerste bemande ballonvaart in Nederland. Vond plaats op 12 juli 1785 in Den Haag.
0: Dat was toch al vrij vroeg, hè?
1: Ja, heel vroeg. Door Jean-Pierre François Blanchard. Vanuit de tuin van het Paleis Noorderdijk. De hete luchtballon werd op 4 juni 1783 door Jozef en Jacques Montgolfier uitgevonden. Hun ballon was van doek gemaakt en gevoerd met wit papier dat met aluin was bestreken. Aluin als brandwerende laag en 2000 knopen hielden het ding bijeen. De ballon was onbemand en kwam niet verder dan 2 kilometer. De eerste ballonvlucht met mensen aan boord was op 21 november 1883. De passagiers waren Jean-François Paletre de Rosier en François Laurent de Arlandes. Deze vlucht duurde wel 25 minuten en men kwam 8 kilometer ver. Nou, schiet op.
0: Slaggang.
1: In Nederland zou de eerste succesvolle ballonvaart op 19 maart 1784 plaatsvinden. De Groningse Jan Molleman liet vanaf een van zijn scheepswerven een zelfgemaakte papieren hete luchtballon opstijgen met daaraan een vogel in de kooi. De ballon landde 15 kilometer verderop in het Drentse Bune. Niet iedereen was blij met het experimenteren van ballonvaarten. In Amsterdam, Leiden en Leeuwarden hebben burgers met stokken de ballonnen vernietigd. In Utrecht werd op 20 juli 1785 bij de Utrechtse poort werd de initiatiefnemer zelfs te lijf gegaan door burgers na een mislukte poging. En in 1787 vond dan uiteindelijk de eerste bemande ballonvaart plaats in Nederland. Eerder genoemde Blanchard besloot samen met 2 buitenlandse officieren in Nederlandse dienst vanuit de tuin van het Oude Hof te vertrekken. En het Oude Hof is Paleis Noordeinde. Hij stelde eerst 2 ballonnen tentoon in de grote zaal van het paleis. 1 waarmee hij zou opstijgen en de ander waarmee hij het kanaal had overgestoken. Voor 1 of 2 gulden kon het publiek ze bekijken. Nou, ik denk dat dat in die tijd een vermogen was om daarvoor te betalen. De mensen die kwamen kijken prikten in de ballonnen uit nieuwsgierigheid. Nou,
0: klaar.
1: Ja, dan kon je ze dan niet meer gebruiken natuurlijk. Maar er werd ook in de ballonnen geprikt door slepers en schippers, omdat ze concurrentie vreesden van de ballonvaart. De ballon kon derhalve niet helemaal gevuld worden. En Blanchard besloot om maar 1 passagier, geen instrumenten en geen ballast mee te nemen. Om 19:30 s'avonds vertrok hij. En kwam dus vervolgens vast te hangen achter een schoorsteen van een huis aan de Molenstraat. Na even rukken kwam de ballon los en toen begon eindelijk de vlucht. Na 1,5 uur landde de ballon in een weiland nabij Zevenhuizen. Op dat moment werd de ballon bejaagd door bange en boze boeren, gewapend met stokken en hooivorken. Ze hakten het schuitje en stukken en stalen zoveel ze konden van het goudgaas. Tevens eiste de eigenaar van het land een bedrag van 10 ducaten voor het landen op zijn land. Na een pittige discussie, waarbij Blanchard verklaarde geen geld bij zich te hebben, stemde de eigenaar in met een accept welke in het Frans was gesteld en dus door de boer niet te vertalen was. Ik, ondergetekende, verklaar neergekomen te zijn in een leeg weiland, behorende aan een lompe, brutale boer, die hierdoor niet het minste nadeel geleden heeft, en die de onwaardigheid heeft 10 dukaten van mij te eisen, na geholpen te hebben met mijn schuitje en mijn ballon te vernietigen, Blanchard. Maar de tevreden boer besloot na het ontvangst van dit briefje, wat door hun getekend werd, die Blanchard en zijn metgezel op weg te helpen en laadde de rest van het ballon op een kar en richting een schuit, zodat een gezelschap naar Rotterdam kon vertrekken. De boer wist toch niet wat hij getekend had. Op de plek waar de ballonvaarders opgestegen werd in 1963 is er een herdenkingsbeeld onthuld. Dat herdenkingsbeeld is gemaakt door M. van den Burg en P. Donk. Maar dat die ballonvaarders al in de 17e eeuw, of eigenlijk in de 18e eeuw, dat die dus...
0: Zoveel eeuwen geleden al bezig waren.
1: Hadden ze al gas.
0: Met de lucht in te gaan.
1: Ja.
0: Hadden ze wel bijna gedacht hoe ze weer naar beneden zouden komen.
1: Nou, die dingen komen vanzelf naar beneden. Je prikt gewoon wat ergens in en dan...
0: Je zegt tegen hem, schiet maar één ballonnetje.
1: Komt het terug, ja. Feestelijk.
0: Ja. Lijkt me niet zo lekker. Ik denk niet dat ze veel passagiers krijgen.

0: Nou, dat was gezellig, la la la. Maar lieve mensen, het wordt tijd om u gedag gaan zeggen. En we hopen dat u volgende week weer aanwezig bent, graag. En vindt u het een leuk programma? Laat het ons weten. Of vindt u het niet zo leuk? Laat het ons dan ook weten. Maar als het leuk is, vertelt u het ook eens een keer aan anderen. Wil, wel thuis. Hartelijk dank voor alles.
1: Ja, Gerrie, jij ook wel thuis. En luisteraars, slaap lekker. En voor morgen gezond op.
0: Ja, helemaal.